0: 107.9 FM.
1: Hoor jezelf.
0: En FM.
1: Dit is MFM.
0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna een $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdienst het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen-examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

voor jezelf. MFM Brabant.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl. Are you ready?
2: Zover de gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
3: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
6: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Het nieuws van 7 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
9: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
8: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
10: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
8: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er één file in Nederland. Dat is de A22, Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: MFM.

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor van der A.
6: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
7: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
8: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
9: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smeulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
10: Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Noordoost-Brabant.

0: Voor jezelf.
1: MFM.
2: You used to call me on my. You used to.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar, 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
6: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
7: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
1: En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
9: Je ziet er goed uit.
10: Dank je. Wil je wat van me drinken?
9: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij zich gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Maar heb je toch niks.
8: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
11: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het daar, dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
8: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
5: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
6: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
7: Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smeulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Brezandijk en Den Oever is je vertraging op dit moment 5 tot 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland. Bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: NFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schade van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim een $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk A7 richting Den Oever. Tussen afrit Zürich en Breesandijk 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd en daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Tot slot nog de A59 knooppunt Schonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Are you ready?
4: Zover de gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog de grenscontroles van Duitsland, de A12 onder andere richting de Duitse grens. Bij Zevenaar is je vertraging een kwartier. En op de A76 richting Duitsland vanaf knooppunt Koenderberg is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: Hoor jezelf

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar staat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Ook wordt er weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijd je daarom 15 minuten in de file. Tot slot, recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. De N256, Zierikzee richting Goes. Daar rijdt het langzaam tussen Colijnsplaat en afrit Wolfhartsdijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Are you ready?
6: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Onder andere op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor werkzaamheden. En daarom loop je 10 minuten vertraging op. De A12, Utrecht-Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. En daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 15 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want aan de grens wordt gecontroleerd door de Duitse politie. En daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kundenberg om dezelfde reden 10 minuten extra. Tot slot, recreatieverkeer in Zeeland zorgt voor files. En dat merk je onder andere op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen Collijnsplaat en Goes is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Are you ready?
6: Is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
7: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
8: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
9: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 125 kilometer file op de Nederlandse wegen, vooral door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En dat merkt het verkeer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, want tussen Naar de Vesting en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. Daarom doe je er 10 minuten langer over. De A12 Utrecht richting Arnhem, er staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daarom is die afgesloten en je vertraging 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht. Daar is het druk tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. 10 minuten oponthoud. En dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Op verschillende wegen, maar vooral op de N256 Zierikzee richting Goes. 10 minuten extra tussen afrit Kortgene en afrit Wolfhardsdijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: FM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smeulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan vrij veel files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En ook aan de Belgische grens is het druk. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom Zuid is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. De A12, Utrecht-Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is er dicht en de vertraging een kwartier. Naar verwachting gaat de rijstrook weer open om 3 uur vanmiddag. De A12, Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 25 minuten in de file. De A22 richting Velzen, daar is meer verkeer onderweg tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk door de werkzaamheden op de A9. Hier heb je 10 minuten vertraging. Tot slot de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1.000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Are you ready? De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
4: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
5: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
6: TV-nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant,

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Are you ready?
5: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
7: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
8: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AES&T is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
3: bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een 30 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek gebeurde eerder een ongeluk tussen Elden en knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 4 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

MFM Brabant. Ude 106.0.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
2: bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het is druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. Langste vertraging heb je nu op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Grijsoord, 18 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Kiss MFM.
1: Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
0: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
7: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
8: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
9: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vrij druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo is er oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. Verder de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijzoord duurt er 1,5 uur langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Are you ready?
5: Zover de gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Afrit Beek en knooppunt Grijshoort doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
3: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
4: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
5: TV-nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Heeft onder andere op onthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kunderberg er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je 10 minuten op onthoud. En op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, tussen Duiven en knooppunt Grijsoord, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
5: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
6: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
7: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet zoveel files meer. Nog wel een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht is

0: daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
3: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
2: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
4: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
2: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: vandaag.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasj in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met het bouwen van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
4: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
3: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. Brandweer Erp blijft dagen na de natuurbrand aan de Goordreef nablussen. Gisteravond moest men opnieuw uitrukken. 3 dagen na de brand van afgelopen zondag ontstond op dezelfde plek opnieuw een smulbrand. Een brandhaard van zo'n 10 vierkante meter werd nat gemaakt om verdere verspreiding te stoppen. Zondag ging daar 900 vierkante meter natuur verloren. Aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen dat vuur ondergronds blijft smeulen en later oplaait. Daarom verwacht de brandweer de komende dagen vaker uit te moeten rukken voor nieuwe smulbrandjes in het gebied. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen halfjaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het halfjaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.